0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met op

0: sport in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Hey, het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.
1: Get out.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: jou, hè.
1: Goedemorgen. Kopje koffie?
0: Ja, Otto.
2: Ja, zeker. Hey, goedemorgen trouwens iedereen. We zijn er weer bij, gelukkig wel. We gaan weer de gekste dingen doen voor vandaag met de muziek. Dus geen zorgen. Alles komt aan boord wat je maar wilt. Je kunt altijd vragen aan ons. En gunstige resultaten gisteren, maar dat zal ik dadelijk nog wel even nader verklaren.
0: Oh. Is er wat gebeurd dan?
2: Ja, nee, maar gunstige uitslagen verfijnen het in verband met de uitslagen met voetbal.
0: Dat is... Oh, bedoel je dat?
2: Strakjes later in het programma nog even over terugkomen. We gaan ons voorlopig eerst even lekker concentreren op de muziek. Dat lijkt me voorlopig even wel...
0: Nou, lekker, ja.
2: En waar je ook bent, een hele goede morgen en heel veel luisterplezier de komende uren met Radio Amerika.
0: Ja, nou ja, goed, het is 8 minuutjes over 9. Het is vandaag natuurlijk de 3e van mei.
2: En dan leggen alle vogeltjes een ei.
0: Ja, nou, dat gebeurt meestal in de helft van mei, hè?
2: Ja.
0: Want april doet wat hij wil.
2: Ja.
0: Ja, dus ja, we weten het ook niet. Ik moet John van den Burg eventjes bedanken voor de snelle service. Ja, we waren eventjes de weg kwijt op de site. We konden eventjes de site niet meer bereiken hier. Om er wat dingetjes op en af te halen. Dus ja, John van den Burg, die heeft dat eventjes lekker opgelost. Ja, nog een klein stukje, Otto.
2: Ja, ik snap hem. Ja, dat moet even
0: en, uitgelegd worden. Ja, nou ja, goed. Bij John was op de server. Was daar het IP-adres van Radio Amerika geblokkeerd. Dus dan konden we niet meer naar de site toe. Dus dan konden we er ook niks meer ophalen en afhalen. Dus... Maar ja, ze zijn in ieder geval weer helemaal bijgekomen.
2: En daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja, natuurlijk. Hij doet altijd heel erg zijn best. Als ik zeg, John, dit, dat, gelijk in het systeem, erin, hoppa, en gelijk alles goed zet. Ja, nou, maar zo hoort het toch ook altijd.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, ik heb in ieder geval een lekker plaatje hier zo. Het is een plaatje van, mag ik het zeggen?
2: Ja.
0: Ja? Big Mouth en Little Eve.
2: Natuurlijk mag dat. Hij is toch groot?
0: Ja, hij is dik ook. Here's Daddy. Won't you play me? No. Ik weet het niet. Ik heb zijn dochter nog nooit gezien.

0: Mout en Little Eve. Ja, je kent Dick Mout natuurlijk onder de naam Willem Duin.
1: Ja.
0: Ja. Ah, hij is er niet meer, hè? Al een tijdje, dus ja, dan houden we het ook op, hè?
1: Volkomen gelijk, ja.
0: Ja. Maar het was wel een lekker nummertje voor je, niet, Otto?
1: Ja, nou, zeker, zeker.
0: Ja, we moeten het een beetje gezellig houden hier, hè?
1: Ja, nou, maar dat is ook... Ik heb een plaatje gevonden wat ik in het verleden ook wel eens gedraaid heb. En ik blijf het een goede plaat vinden. Alhoewel de meningen hierover sterk verdeeld zijn. Maar we gaan hem toch even laten ten gehoorde brengen voor jullie. Kate Bush en Running Up That Hill.
0: Nou, die is even kijken, verleden jaar geloof ik opnieuw uitgekomen.
1: Maar een keertje.
0: Ja, maar nee, dat was ook gewoon originele.
1: Oké.
0: Ja, was gewoon dit nummer. Maar dat hadden ze gewoon opnieuw...
1: Beetje opgepind.
0: Ja, gewoon weer opnieuw in die top 40 geknald. Nou ja, lang heeft hij er niet in gestaan.

0: Mooi nummer, Otto.
1: Ja, ik blijf dit een heerlijk stukje muziek vinden. Ik heb het in het verleden ook vaak gedraaid, maar dat was wel een aantal jaartjes geleden.
0: Een aantal jaren geleden? Een
1: aantal jaartjes geleden. Oh. Ja, toen in de goede oude tijd.
2: Oké.
0: Ja. Nou ja, goed. Het is altijd lekker deze muziek natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is alweer 17 minuten over 10 mensen.
1: Ja, en ik heb gewoon bericht gelezen dat de ome Henk weer een hele mooie top 3 of top 4 hebt.
0: Top 4, ja.
1: Top 4.
0: Ja, hij heeft top 4.
1: Ik heb dat al gehoord zo in de kringen.
0: Ja, nou, je hebt gewoon gezien wat voor 4 platen erin zijn.
1: Ja, daarvoor juist.
0: Dus dan weet je ook van, ja, maar, dat is lekker.
1: Heb weer zijn best gedaan, die oude man daar. Hè?
0: Nou, Otto, oude man, hou op, man. Hij begint pas als zijn tweede jeugd.
1: Ja.
0: Ja, zo zeggen we dat toch altijd. Als je boven de 50 bent, begin met je tweede jeugd.
1: Maar je moet er toch ook een beetje de lol ervan inzien.
0: Jawel. Nou, en ik ga lekker een plaatje draaien. Hoe vind je?
1: Nou, doe je best, zou ik zeggen.
0: Ik heb een man die zegt altijd, hallo, goedemorgen. Nou, die gaan we gewoon even draaien.

0: Oh, goedemorgen, Dick McKenzie. Hello, good morning.
1: Ja, dat is zeker een goedemorgen. Zeker met deze muziek, dan word je vrolijk van.
0: Ja, nou ja, goed, je moet het ook een beetje gezellig houden.
1: Ja, natuurlijk, maar uiteraard proberen we het zo goed mogelijk, jongen, in te vullen.
0: Je kan wel hard rocken zitten rijden zondagmorgen, nee. Maar dan gaat die knop gelijk naar beneden.
1: Ja, dan gelijk de helft minder luisteraars, vrees ik.
0: Denk het wel, ja. Nee, dat moeten we niet hebben. We moeten gewoon lekker gezellige muziek rijden.
1: Ja,
0: daar
1: voor de buiten is ook hartstikke gezellig.
0: Beetje disco.
1: Roger Clover en Glast met Love Is All.
0: Love Is All, dat is een oude nummer 1 hit. Is hij dat?
1: Klopt.
0: Even meeklappen. Zo, dan doen we dat leuk. 8 minuutjes voor 9:30.

0: Hoe je erop kon om zo'n nummer te draaien, Otto?
1: Nou ja, ik zag dat plaatje staan en het zat al in mijn hoofd vorige week.
0: Ja, lekker.
1: Ja, dus ja, ik denk, ga dan lekker draaien.
0: Ja, en natuurlijk. Gezellig. Maar zo hoort het ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is een lekker nummertje.
1: Beetje dus voorbereiden, alles.
0: Beetje gezelligheid, joh. Gezelligheid in de tent, hè.
1: Ja, maar dat is het altijd bij ons.
0: Oh ja.
1: En dat is bij de andere DJ's ook, doen.
0: Jawel, jawel.
1: Jongens maken er altijd een gezellige boel van.
0: Ja,
1: René. Wij maken wel gewoon mooi met elkaar.
0: René, die
1: lekker
0: heeft,
1: stevige muziek af en toe op de zaterdag. Dat je lekker goed wakker bent.
0: Oh ja, maar dat komt
1: omdat ik wel leuk.
0: Dat komt omdat ik voor hem zit. Dan maakt hij de mensen nog meer wakker. Ik maak ze wakker en dan komt hij erachteraan en dan wordt het...
1: En dan word je extra wakker.
0: Dan word je extra wakker, ja.
1: Ja, ja, maar wel leuk.
0: En daarna moet je ook naar René van Els luisteren, want die zit daar meestal met zijn broer. En dan maken ze samen een beetje een programma. Dan zoeken ze samen de plaatjes uit en zo. Ja. Is wel leuk, hoor.
1: Ja, dat doen ze zeker leuk.
0: Dus we gaan een lekker plaatje draaien van Bonnie M. Die kunnen we allemaal natuurlijk, hè. Ja, maar het is wel een remix van Brown Girl in the Rain. Nou, even lezen wat het gaat worden.

0: Nou, dat was een leuke remix van Joni Otto.
1: Ja, nou, zeker hartstikke leuk gedaan. Ja, ik vind hem wel leuk aan deze.
0: Brown Girl in Green. Ja. Van Bonnie M. Hé, hey, het is half.
1: 10, we hebben het precies uitgerekend, jij dan.
0: Ja, nou ja, 1 minuut. Maar dat maakt niet uit. We gaan die mooie top 3 van Henk even beluisteren. Vind je dat een goed idee? Of
1: ja, dat Henk, vind ik zeker leuk.
0: Zullen we maar half doen?
1: Nee, laten we maar draaien.
0: Ja, nou ja.
1: Als raak oom Henk zijn dagritme kwijt. De top 4 van
0: Henk Vreven. De jingle wou even niet volgens mij. Nou, oké. Nou, dit is de persoonlijke top 4 van Henk. Zal ik het zelf maar even zeggen.

0: Ja, toen was het een beetje stil, Otto.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja. Ja, nee, het was de laatste plaat. Ik dacht dat ik er nog eentje achteraan geplakt
1: had. Ja, maar het gaat soms sneller dan je denkt, joh.
0: Ja, nou ja, het, is ook maar, het zijn ook maar vier nummertjes, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, het is inmiddels alweer kwart voor tien geworden.
1: Ja.
0: En ik heb ook nog een lekker nummertje. Die past goed bij dat nummertje van hem.
1: Ja, dat zie ik ook, hè.
0: Nou, dan gaan we toch lekker rijden. The Liberation of Men. You're my number one.

0: Het is zo'n heerlijk nummer dit.
1: Dat is zeker een mooi nummer. En dat past uitstekend achter in die top 4 natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk hoort hij erbij. Ja, het is een The Liberation of Man, hoorde je in You're My Number One. Nou ja, dat weet ik niet, maar goed, dat moeten we allemaal maar afwachten.
1: Maar ja, ik heb ook zoiets een beetje in hetzelfde straatje.
0: Oké.
1: Okay. We pakken eerst die Novo Band, dat lijkt me wel goed achter te passen.

0: Lekker plaatje als je Tinovo bent en Let's Go Dancing.
1: Ja, lekker is dat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou ja, we hebben nog 9 minuten, dus ik wil nog wel even 1 of 2 nummertjes draaien. Ja. Nou, naar het nieuws overgaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Mag ik deze van u? Are You Unique? Eddie Conrad en de American Dance Band. Nou, we houden het even bij de dance. Is toch lekker?
0: Nou, zeker lekker.
1: Oké. Ja, je bent zo stil gelijk.
0: Nee, ik wil het jou rustig even uitpraten.
1: Oké.

0: Ja, je kan wel naar zo'n oude auto zitten kijken, naar zo'n Triumph. Ja. Maar
1: zeker, dat was zeker een mooi autootje.
0: Dat was een heerlijk autootje, ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Ja, het zijn allemaal leuke auto's, die oudertjes. Ja, ja, die moeten ze weer terugbrengen.
1: Nou, zeker, zo wordt het ook.
0: Als je die hebt allemaal op de markt, dan...
1: Dan heb je wel de nodige muntjes nodig, wil je die kunnen kopen.
0: Ja, dat wel. Maar ja, goed, dan rij je ook niet meer harder dan 140. Nou, we hebben nog, denk ik, één plaatje, denk ik, Otto.
1: En, ik denk gezien de tijd dat het beter is, die van jou.
0: Nou, dat denk ik niet, maar... Ze zijn al even lang, joh.
1: Ah, nou, dat doen we soms, hè. Baby, don't go.
0: Zou je dat wel doen?
1: Ja.
0: Nee, dan doe ik die van mij wel.
1: Ja, beter. Past er beter bij. Dat bedoel ik.
0: Dag of niet. En maskenara.
1: Okay.
0: Ik heb je lekker gefopt.

0: Ja, ik moet eerlijk toegeven. Henk die dacht natuurlijk dat het Sergio Mendes was met Mascanada. Maar die is het dus niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dit zijn de Eagle Beats.
1: Wel leuk gedaan trouwens.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Misschien hebben hun hem sneller gezet. Ja, nee, niet zeker. Hoor. Het leken wel smurven. Maar ja. Goed, we gaan eens even kijken of dat de nieuws gaat.
1: Die zal... Ja, ik zou zeggen tot na de klok van 10.
0: Ja, hij is al wakker, ja.
2: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. De afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de 2 producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de 2e tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: 90's. Goedemorgen, kopje koffie.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht van Knoopend Grijshoort 5 minuten oponthoud.

0: Jij hebt toch een lekker nummer uitgezocht, Otto?
1: Nou, zeker.
0: Ja, nou ja, ik vind het een lekker nummer in ieder geval.
1: Nou, ik ook persoonlijk. Daarom heb ik het ook gedaan. Van J. Vincent Edwards en Love Hit Me.
0: Ja, dat was een ouwetje trouwens. Het was wel een heerlijk nummer. Ja, wat ik ook heb, dat is een nummertje van... ik weet niet of jij die kent ook. Chris Montez, ken je die?
1: Ja, uiteraard kennen we die.
0: Ja, Ayano Digas?
1: Ja.
0: Gaan we die terug.
1: Tuurlijk kennen we die.
0: Gaan we lekker.

0: Nou, dat is in ieder geval een zalig nummertje, Otto.
1: Ja, nou, zeker.
0: Chris Montes was dat met Aya Nodigas.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben weer een hele zalige stuk muziek klaarstaan.
1: Nou, dat hebben we klaarstaan, hoor. Voor het komen niet nog veel meer voor
0: Aya. Ja, nou ja, goed.
1: Het is zo, we kunnen het toch niet draaien. Dus ja, dan moet je een keuze gaan maken, natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, je kent hooguit
1: uit 17. Wat betreft het Feyenoord, gisteren, goed nieuws voor Feyenoord.
0: Oh.
1: De naaste concurrenten hebben gelijk gespeeld om plaats 2. Dus bij winst van Feyenoord, dan gaat de voorsprong in plaats van 3 naar 5 punten op de naaste concurrenten. Dus dat is gunstig als ze zelf vanmiddag winnen. Oh. Feyenoord speelt om 2:30 trouwens Fortuna uit in Limburg.
0: Oh, nou dat is goed. Dan kunnen we daarna kijken naar Max Verstappen.
1: Ja.
0: Kunnen we daarna kijken
1: naar voorbereiden op plaats 2.
0: Nou ja, goed.
1: Maar goed, we gaan over naar de muziek.
0: Ja, nou ja.
1: Dat doen we met de Lovebirds en Puerto Rico.
0: Nou, doen we dat toch gewoon. Je weet ook wel wat.
1: Ja.

0: Puerto Rico. Leuk nu.
1: Ja, een lekker plaatje van de Lovebirds.
0: Ja, nou ja, we hebben hier nog een heel lijstje, maar die kunnen we niet allemaal draaien.
1: Nee, zeker.
0: Dan blijven er 12 over volgende week. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Dit weet je in ieder geval niet. Hier is Ronnie.

0: De Big Bear Man van Ronnie en de Big Bear.
1: Ja. Ja,
0: ik ben eigenlijk benieuwd wie die Big Bear eigenlijk is.
1: Ja, dat is...
0: Ja. Ik ben er nog steeds niet achter.
1: Nee.
0: Een nummer dat is al 50 jaar oud en ik ben er niet achter wie het is.
1: Nee, die zou ze eigenlijk wel verstopt hebben, denk ik.
0: Ja, achter het apenpakje natuurlijk. Ja. Hè. Uit 1977, dit nummertje op.
1: En wij gaan over naar een hele goede groep die tal van hits hebben gemaakt. En dat hebben we het over Fleetwood Mac en dat heet Save Me.
0: Save Me?
1: Ja.
0: Save Me?
1: Save Me.
0: Oké.

0: Fleetwood Mac.
1: En Save Me.
0: Nou ja, dat doe ik wel hoor. Als je het water springt, dan zeef ik je wel.
1: Ja, nee, dat is ook gewoon zo.
0: Ja, nou ja, dat moet ik gewoon toegeven. Dat doe ik wel. Ja. Maar alleen als je in de Maas springt, dan doe ik het niet hoor.
1: Nee,
0: dan,
1: nee, dat is een beetje koud nog het water.
0: Ja, maar dan laat je ook gaan. Dan ga ik niet achteraan springen. Cultivate.

0: Dit is echt zo'n plaatje van Henk, hè? Dit.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja nou ja, goed.
1: Actief, hè?
0: Ja, de Culture Beat.
1: Samen met Henkie op de bank.
0: Henkie? Henkie?
1: En ja? Henk, ja.
0: Ja, op de tafel dansen. Daar zijn ze goed in, hoor. Dat weet ik wel zeker. Ja. Hé, hey, jij hebt ook een leuk plaatje, heb ik alweer gemerkt. Ja. Wat heb je
1: Jimmy Cliff en Wild World.
0: Oh jee. Nee, dat is de verkeerde. Die doen we niet. Die moeten we hebben.
1: Juist.
0: Ja. Die andere klokken, ook wel lekker, maar die doen we dadelijk.

0: It's a wild, wild world.
1: Nou, het is zeker een wereld, een wereld.
0: Ja.
1: Met wat er allemaal gebeurt, links en rechts. Maar goed,
0: maar goed.
1: We zitten hier lekker in Nederland, dus.
0: Nou ja, lekker. Ja.
1: Ons geld gaat naar de Oekraïne.
0: Nou ja, niet alleen daar naartoe. Maar ja, goed, het zijn de verschillende natuurlijk waar het naartoe vliegt. Maar

0: Till the end of the road. Aan het einde van de weg, Otto.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we nog niet, hoor.
1: Nee, daar zijn we nog lang niet.
0: Nee. Dus, maar ja, goed. Daar zongen ze dus over deze keer. Nou, dat mooiste maar... En wat heb jij voor me?
1: Ik heb Alpha Phil en Sounds Like a Melody.
0: Oh, die is heel lekker. Een beetje... Mark van Dalen muziek.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat weet ik, want die houdt van deze muziek. Thomas de Twins en zo, hè, daar was hij vroeger een beetje gek op. En, ja, dat soort muziek houdt hij zeker van. We zullen eens een keertje aan Mark vragen dat hij weer eens een keertje langs komt.
1: Ja, zeker. Lijkt me gezellig.

0: Ja.
1: Oei. Ja, toen was die afgelopen. Ja, nou ja, dat was weer zo'n plaatje die gelijk boem zeggen.
2: Ja, dat noemen ze discjockey valkuilen.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Nou ja, ik vond het niet zo valkuil. Maar...
2: Nee, maar nee, is afgelopen zo bam.
1: Ja, dat gebeurt wel vaker met nummertjes. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Was eigenlijk nummertje trouwens, Otto?
2: Ja, Alpha Sounds Phil. Like a Melody van Alpha Phil.
1: Ja, dat zei ik toch.
2: Ja, nou, ja, hij zei ook typisch Mark van Dalen, deze muziek. Maar ja, dat klopt ook wel een beetje.
1: Ja, Mark die hield al van deze muziek.
2: Ja,
1: hij houdt nu van andere muziek.
2: Nee.
1: Ja, hij houdt nou van het meest drukke werk meestal. Deze niet.
2: Nee, dat weet ik wel zeker.
1: Die vind ik wel heel lekker om even te draaien. Solid Heart.

0: zo. I want you to want me. Do you feel the same?
1: Ja, nou, dat is zo.
0: Nou ja, goed. Otto, je bent niet bij de tijd vanochtend.
1: Ja, nee, ja, natuurlijk. Het is 10 minuutjes over 10:30. Oh. En we gaan over tot de Brotherhood of Man. Met heel lekker nummertje ook. The Beautiful Lover.
0: Heb je liefdesverdriet?
1: Nee.
0: Oh. Nou ja, goed. Vraag het maar even.
1: Had gekund.
0: Ja.

0: Ja, ja. Dat was het.
1: The Brotherhood of Men.
0: Ja, nou ja, goed. Het was een lekker plaatje trouwens.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, nou ja, we moeten ermee door. Hè, dus,
1: ja, inderdaad.
0: Nou ja, goed. We gaan eens eventjes kijken of dat we ook nog andere muziek hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb deze uitgezocht van Phil Collins. You're in my heart.

0: Zo'n heerlijk nummer van Phil Collins.
1: Dat is zeker een heerlijk nummer.
0: You'll be in my heart.
1: Het volgende nummer is ook zo'n heerlijk nummer.
0: Oh, dat weet
1: een beetje stevig nummer, maar wel lekker. Duran Duran en met de Reflex.
0: Nou, wat druk?
1: Nee, een beetje stevig is het.
0: Ah, val mee.
1: Maar het is een heerlijk nummer.
0: Ik heb ze erger meegemaakt. 12 minuutjes voor 11.

0: Ja, ja.
1: Hij krijgt dadelijk wel een briefje terug, wacht maar.
0: Goed. Het maakt allemaal niet uit, joh. Maar ik vond het wel een goede opmerking van.
1: Ja, maar hij krijgt wel eentje terug. Nette, ook een leuke.
0: Nou ja, goed. We gaan eerst even hier zo... Ja, sorry Henk. We gaan even over naar René. Ja, dat is een vrouw, hè? Geen man. Maar die zingt High Time You, hè? Nou, dan doen we dat toch wel. Die draai ik even bij Henk. Ja, Henk, die is voor jou.

0: Ja, dat was Renéetje weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, met twee E's aan het eind. René met twee E's.
1: En?
0: Ik dacht dat het één E was met zo'n schuin streepje erboven. René.
1: Het is helaas tijd om te gaan weer.
0: Ja, jij gaat, ik niet.
1: Ja, jij blijft nog even zitten.
0: Ik blijf nog even een uurtje zitten, want ik wil nog even een beetje babbelen met
1: Nou, heen. Ik dank iedereen voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's. En dadelijk met Rinus en vele anderen. Ja. En je hoort hem ook weer maandagochtend. En wat mij betreft, tot volgende week zondag om 9 uur. En mijn laatste plaat is Gwen McRae en Keep the Fire Burning.
0: Yeah. Nou, je gaat eraf, denk ik, als jij. Dan moet ik het dadelijk allemaal weer goed bijleggen. Okay. Nou ja, goed, maakt niet uit. Tot aan de andere kant van 11 uur. Dan gaan we op naar het grootste muziekmuseum.

0: Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staan daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.

Santa Esmeralda. Don't let me be, meneer Zandershoed. Ja, en voor mij is alweer het derde uurtje ingegaan. Ja, er staat nog de 12 winst, maar daar klopt helemaal niets van. Stevie Wonder en de Part-Time Lover. En wees welkom bij In de Ochtend met Rinus. En we gaan er weer wat moois van maken. Lekkere muziek uit de 70s, 80s en 90s. Misschien een 60 tussendoor of een zerootje.

Stevie Wonder en de Part-Time Lovers. En mag ik even tussen, heb je Otto wel eens met een hoofdtelefoon opgezien? Ja, in de studio. Maar tegenwoordig ook wel op straat. Hij heeft namelijk een internetradiootje gekocht. En daar luistert hij mee als hij op weg is naar huis. Is Westlife.

If I Let You Go van Westlife. Een nummertje uit 1999. Dat passeert aan de grens van 2000. Maar dat was niet zo. Ik ga even naar dit nummer. Ik vind het een van de mooiste nummers van André Hazes. De Vlieger. Luister goed naar de tekst. Misschien komt het jou ook van pas.

André Hazes, De Vlieger. Mooi nummer. Maar laten we nu maar weer eens even vrolijk gaan. Doe even met deze. My Tutu. Denise Lassel.

and the sun don't shine. Nou, je kan het toch ook doen als de zon wel schijnt. Kiss, kiss, kiss is niet erg hoor, dat hij al niet schijnt. Maar ja, tijdzit zegt altijd: if the lion sleeps tonight, then kiss, kiss, kiss. Of andersom. Maar in ieder geval, the lion sleeps tonight,

Ja, ja. Delaney Sleeps. Nice. Ah, wat een lekker nummertje was het. Oh, ken jij die dingetjes nog hier vroeger in je hand hield? Zo'n zendbakkie, zo'n 27 MC dingetje. Walkie-talkie noemen ze dat. Ja, daarna was het gewoon een 27 MC bak natuurlijk. Maar goed, dat was helemaal vroeger. Deze man heeft daar zeer aan gedaan. Mr. Walkie-talkie. Be my boogie, woogie, baby.

0: Mr. Walkie Talkie. En be my boogie, woogie, baby. We gaan eens even kijken of er nog wat te melden is op de Nederlandse snelwegen. Hier is het ANWB.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Jay and Americans en Jeremia. Nou, het was vrij stil op de Nederlandse autowegen, dus we kunnen aardig doorreizen. Hier is Tambourine en High Under the Moon.

0: Blondie.
1: Zij heeft aardig wat leuke nummers gemaakt in de eind jaren 70 en begin jaren 80. Je hoorde, the tide is high. Take that, back for good. Je hebt ook nog eventjes hier voor je. En dat is toch wel een nummer om eventjes lekker nog onderuit te gaan zitten. En een beetje, ja, misschien wel met een bakje koffie, bakje thee. Je weet het.

Take that. And back for good. I guess now it's time. Nog een klein stukje. En dan gaan de deuren van het Muziekmuseum weer open. Ray Charles. Yeah.

en Lynn Without You. Even de boel op zijn kop gaan zetten voordat Roa Zaro aanschuift. Vanuit Spanje, hè? Vanuit Ibiza. Live bij Radio Amerika. Hier is Cool in the Gang. En de Stone Love.

wat begon met een nummertje van Ladies Night. Hadden we hier ook natuurlijk Stone Love van Bull and the Gang. En zo hebben ze er nog meer gemaakt. Een andere Cherish, Cherish van Love. Moet ik eigenlijk zeggen. En nog heel wat andere mooie nummers. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we luisteren naar het nieuws weer. En als er is verkeer. En daarna openen de deuren van het Muziekmuseum van Roermond. Gary Moore, Story of the Blues. En ik zag Roel al een beetje kijken door het vierkante luikje in de deur. Ah, en er stonden aardig wat mensen buiten. Maar de koffie, thee en het broodje ligt klaar voor je. En dan kan je lekker luisteren naar Roel. Tot morgen.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Fulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Dit was Radio Nieuws. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopert Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9.
3: Iedere zondag
2: A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Vlissingen en Eersikken een kwartier op onthoud. Na een aanrijding 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopert Galder 10 minuten. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten op onthoud.
3: Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af. Maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio America Rotterdam.
4: Radio America.

En zo is het dan weer zondagmiddag hier op Radio Amerika Rotterdam. Ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Tot 2 uur deze middag weer wat leuke plaatjes voor je uitgezocht. Het allerbeste uit 30 jaar popmuziek met hits uit de jaren 70, 80 en 90.

die tijd was er ook een televisieserie genaamd Kung Fu. En iedereen trapte en sloeg er maar op los. Denken dat we allemaal David Carradine waren. Dat waren we absoluut niet. En er zijn heel wat wondjes bij gevallen. Tot 2 uur luister je naar het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam. Some

Daarna een stukje nederpop van Kayak, een Ruthless Queen. En zojuist hoorde je Doop, een hitje wat ineens tevoorschijn kwam als opvolger van het nummer Doop. Stel dat gaat, waren ze zeer origineel met het verzinnen van titels in die tijd. Tot 2 uur, het allerbeste uit 30 jaar popmuziek.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Er is vooral vertraging door terugkerend vakantieverkeer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. 2 opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Radio Amerika.
1: Dit was het radionieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer. En ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een 30 minuten vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een 15 minuten oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een 15 minuten vertraging.

kwamen uit Scandinavië en scoorden een aantal hits in de jaren 90. We draaiden Ace of Base. Deze dame brak door in 78 met Denise Denise. Deze komt uit de jaren 90. She moves like

was ooit een hit voor Anita Meijer, tezamen met Lee Towers. Dit keer hoorde je het origineel in het museum. Het was in handen van de Bee Gees. Het kwam uit de jaren 70 en het heette Run to Me.

De jaren 90 was het jaar, waren de jaren van de boybands. Boys bands, want dat is meervoud. Tegenwoordig zitten ze allemaal bijna in het bejaardentehuis. Net als de discjockeys hier bij Radio Amerika. Je luistert nog heel even naar het Muziekmuseum. Blijf nog bij je tot 2 uur deze middag. En dan sluiten we de deuren weer voor 1 hele volle week. Zover is het nog niet. Eerst nog even muziek van deze man. Hier is George Michael en Praying for Time.

grootste doorbraak in Nederland heette Mexico. Ergens in de jaren 70. Old Man Moses van de Les Humphrey Singers hoorde je. En dit is een van de laatste nummers die ik voor je ga draaien vandaag. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En nodig je uit aanstaande zondag even na 12 voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. 2 activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze 2. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

Och, heerlijk hoor. Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. En dat nummer stamt oorspronkelijk uit 56, maar in 81 plies Diana Ross een nieuw leven in met haar kenmerkende verfijnde soul sound. En ze wist de speelse energie van het origineel te behouden en tegelijkertijd een moderne productie neer te zetten die destijds wereldwijd de hitlijst inkwam. Mag ik jou een heel hartelijk welkom heten hier op deze zondagmiddag in het programma Pop Magazine. Met ondergetekende Van Els neem ik je mee tot de klok van 4 uur. En het mooiste is, ik heb mooie platen meegenomen. En niet te vergeten, in het tweede uurtje gaan wij natuurlijk de Nederpop Top 3 doen. Nou, het een en ander staat al op de website natuurlijk. Dat allemaal op Radio Amerika. Dan gaan we nu naar 2002, de periode waarin Enrique Iglesias niet meer weg te denken was uit de internationale hitlijsten. Onder andere met dit nummer, Love to See You Cry. Enrique Iglesias, en welkom bij de show.

En ja, met Orinoco Flow, de gelaagde zangpartij en de bijna dromerige productie maken het destijds tot een wereldwijd succes. Toen het nummer in 88 uitkwam, zette het namelijk ook nog een keer het genre New Age definitief op de kaart. Dan gaan we door met een heel andere sfeer. We gaan terug naar 87 voor een track die destijds de hitlijsten domineerde. Het was een grote doorbraak voor de Britse band Living in a Box. Met een strakke baslijn, een markante blazersectie en een aanstekelijk refrein blijft dit een tijdloze popklassieker uit de jaren 80. Hier is Living in a Box met de titelsong Living in a Box.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Best de moeite waard om het te bezoeken.

Lorca met Ritme de la Noche. Oftewel een track die destijds de essentie van de jaren 90 Eurodance wist te vangen. Een stuwende beat, een hoog tempo en een melodie die direct bij het collectieve geheugen gegrift staat. We maken nu een opvallende overstap, want zowel in de sfeer als de stijl, we ruilen namelijk de elektronische beats in voor een compositie die diep geworteld is in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse traditie. La Manicuela. Een klassieker die door de jaren heen door talloze grootheden is vertolkt. En hier door Los Angeles.

tegenwoordig vervagen. Dan blijven we bij die sterke internationale samenwerking in de dance. We gaan namelijk terug naar 2016 voor een productie die sindsdien niet meer weg te denken is uit de playlist. Een samenwerking die destijds bewees dat de melodieuze sound en een eigen geluid van Martin Garrix en de krachtige stem van Bebe Rexha een gouden combinatie vormen. New truck, big

top 40. Robert van Hemel en Donnie. En mot het nou? Ja, de bot, hè? Nog eentje uit de top 40. Waarom ook niet? Jelly Roll en I'm Good.

Alan Owens met Man Eater, een absolute klassieker uit 82 die de typische Blue Eye Soul van het duo perfect samenvat. Blijf eventjes in de jaren 80 voor een Nederlandse formatie die destijds ook internationale hoge ogen gooide. De Time Bandits wisten met een mix van funk, soul en een strakke pop een geluid neer te zetten dat in die tijd vernieuwend was. I'm specialized in you. Time Bandits.

could see. Tim Harden met How Can We Hang On To A Dream. Een breekbaar melancholisch meesterwerk uit 66. Harding stond bekend om zijn vermogen om met minimale middelen de diepste menselijke emoties te vangen. Dan gaan we eventjes naar 1995. We maken een behoorlijke sprong dus in de tijd. En we ruilen de akoestische sfeer in voor een gelaagde elektronische alternatieve rock van halverwege de jaren 90. Een track die in 96 de hitlijst op zijn kop zette en nog steeds staat als een huis. Dankzij de karakteristieke productie van Butch Vig en de uitgesproken vocalen van Shirley Manson. Here is Corbett met Stupid

0: of niet?
1: Ja, dat twijfel ik echt een klein beetje aan, maar jij kan er misschien wel niet mee. Corbett's and Stupid Girl. Straks na de klok van 3 uur, ja, beginnen we meteen met een nederpop top 3. En wie zitten in die top 3? Nou, dat ga je straks horen. Ik ga eruit, onder andere hier eventjes tot de klok van, nou, wat zal het zijn? 3 uur, Radiohead met Paranoid Android.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: En dan is het tijd voor de Nederpop Top 3. Hier in het programma Pop Magazine op Radio Amerika.
6: Ja, lekker. Op nummer 3 deze week. Jawel, daar komt hij dan. Herman Brood en his Wild Romance. En laten we eerlijk zijn, als je het hebt over pure, onvervalste Nederlandse rock'n'roll, dan kom je vroeg of laat bij Herman uit. De man was een lopende vonk. Als hij een kamer binnenkwam, ging het licht vanzelf aan. En zijn band speelde alsof ze met 180 over de A2 denderde. En Herman zelf, ja, die stond meestal overal tegelijkertijd. En met gitarist Danny Lademacher aan zijn zijde kreeg die rauwe energie een soort elegantie. En dan die Bombitas. De achtergrondzangeressen die elke track, elke laag van soul gaven. Het was een band die niet alleen muziek maakte, maar ook een hele levensstijl vertegenwoordigde. Elk optreden voelde alsof je getuige was van iets dat elk moment kon ontploffen. En soms gebeurde het ook. Herman Brood gaf Nederland een rockidentiteit die we tot nu toe nog niet hadden meegemaakt. Het was charmant, chaotisch, grappig, gevaarlijk en vooral authentiek. En dat hoor je terug in elke noot. Daarom staat hij hier stevig op.
7: Nummer 3.
8: 1978.

0: Op nummer 3 natuurlijk deze fantastische hit van Herman Brood en his Wild Romance, Saturday Night. Dan schuiven we even door naar nummer 2 en dat is de plaat die ruikt naar Amsterdam zoals alleen Amsterdam kan ruiken. Tol Hansen en Big City. Echt een nummer dat begint als een vrolijke wandeling door de stad, maar ondertussen stiekem een heleboel zegt. Hansen schreef het samen met Van Mechelen. En dat hoor je. Het is muzikaal slim, textueel scherp en zit vol kleine observaties. Dat alleen een echte Amsterdammer kan maken. Hippies op de Dam, hondenpoep op straat, trams die langs je oren gieren. Het zit er allemaal in. Met altijd een knipoog. En dan het refrein. Half Engels, half Amsterdamse brani. En natuurlijk, het blijft hangen als kauwgom onder een schooltafel. Het nummer werd een enorme hit en niet voor niets. Het is een liefdesbrief aan een stad die nooit helemaal netjes is en altijd leeft. Een plaat die je meteen meeneemt naar de grachten, kroegen en straten waar altijd iets gebeurt. Daarom staat hij hier met trots op nummer 2.
1: Nummer 2. 19.

0: so pretty.
1: Big city.
2: Nummer 2, Tol Hansen met Big City. En dan is het tijd voor nummer 1. Jawel, oftewel, we kunnen wel zeggen natuurlijk. Dames en heren, de nummer 1 van deze week is geworden een plaat die zo iconisch is dat je na 3 seconden al weet wat er komt. Earth and Fire. En natuurlijk Weekend. Die marimba intro is misschien wel een van de meest herkenbare openingen uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het voelt alsof iemand de deur naar de vrijdagmiddagborrel voor je openzwaait. En dan komt Johnny Kaagman binnen met die stem die tegelijkertijd warm, krachtig en een tikje mysterieus is. Een nummer werd geschreven door Gerard Koerts, die een melodietje gewoon in zijn tuin bedacht. De tekst ontstond later in Frankrijk. Misschien dat het daarom zo'n vakantiegevoel geeft. Maar wat het echt bijzonder maakt, is hoe de sfeer van dat weekend vangt. Dat moment waarop je je werkjas uitgaat, je schouders zakken en je denkt, ja hoor, het is zover. En het werd een gigantisch hit. Niet alleen hier, maar ook in Duitsland en België. En tot op de dag van vandaag, jawel, staat het elk jaar weer hoog in de top 2000. Het is een plaat die nooit oud wordt. Daarom staat hier Earth and Fire deze week op nummer 1 en terecht.
3: 19, 79,
4: nummer 1.

0: Het is Stevie Wonder met I Was, afkomstig van zijn legendarische debuutalbum Songs in the Key of Life. Die strakke baslijn, gecombineerd met die iconische blazerssectie, maakt het nummer tot een absoluut schoolvoorbeeld van de jaren 70. Een track die na bijna 50 jaar nog steeds barst van de energie. Dan maken we nu even een opvallende draai in de stijl, want we ruilen de Amerikaanse soul en funk in voor de tropische klanken van de Kumbay Dance Band. Het nummer groeide aan het eind van de jaren 70 en begin jaren 80 uit tot een onverwoestbare zomerklassieker die het vakantiegevoel direct in de huiskamers haalt. Hier is Sun of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,

0: De allerbeste hits hoor je hier op Radio Amerika.
1: Radio Amerika.
0: Met René van Elst.
2: Radio Amerika.
1: Amerika.

Kansas is dit met Carry On Wayward Son, oftewel een compositie die decennia later nog steeds staat als een huis door de perfecte balans tussen technisch vakmanschap en pure rockenergie. En waar we net nog in de gitaarrock zaten, gaan we nu voor de groove, oftewel een heel ander geluid. We gaan namelijk naar 81 voor de strakke funk en disco van de New Yorkse groep Sky. En we gaan draaien Dancing to be Dancing.

0: zijn de mannen van Another, die ook laten horen in 2026 waarom ze tot de top van de internationale house scene behoren. Ze doen het samen met 45 Ultra en dat nummer heet Talk to You.
1: Vroeg in de morgen,
2: in de middag
1: of 's avonds laat.
2: Radio.
1: Radio
2: Amerika.
1: Amerika.
0: Als je daarvan weet, dit is Starship en We Build This City.

Dat was Oasis met Whatever, uitgebracht in de winter van 1994. En dat blijft misschien wel een van de meest optimistische en open nummers. En dat is natuurlijk die iconische strijkarrangementen en die onmiskenbare altitude in het tijdloos Britpop Ethan, dat na al die jaren nog steeds als een frisse wind uit de speakers komt. En dat was het weer voor vandaag, vrienden van de show. Ja, Pop Magazine zit erop. Je kunt altijd een mailtje sturen natuurlijk naar info@renevanels.nl. Of je gaat even naar de website www.popmagazine.nl. Morgen, ja, ben ik gewoon weer terug op je radio tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Ik ga er nu uit met Tears for Fears met Showing the Seeds of Love. Ik wens jou een hele fijne zondag nog.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel- en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf knooppunt Everdingen dicht. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.
3: Mohammed K.

Cameron Whitcomb. Welkom bij een nieuwe aflevering. En Cameron Whitcomb bracht het singeltje vorige weekend uit. En het heette Deep War. Straks in elk geval het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Muziek van de Foo Fighters. Duran Duran zijn weer terug. Er is muziek van Beth Hart. Madonna. Rehab.

0: Jekke, jekke, we verstaan er niks van, maar we kunnen het allemaal meezingen. Omdat het in de jaren 80 een grote nummer 1 hit was. Het is overigens bij het enige singeltje gebleven. En nu nieuwe muziek. En de nieuwe muziek bestaat uit Beck. Beth Hart is weer terug van weg geweest. En muziek uit Nederland, Armin van Buuren.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: Sex Gone Grey. Duran Duran. We hebben Koningsdag gehad en gevierd. En heel veel spullen die de mensen hebben gekocht tijdens Koningsdag, die verdwijnen weer automatisch weer op Marktplaats. Had je ze net zo goed niet hoeven kopen. Maar goed, dat is een ander verhaal. En er is ook muziek van DJ Ilhan. En voor hem is dat single nummer 1.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Triple Hulp, Mohamed K.
2: Feel the beat. Tonight is never ending.

0: tonight. Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De grootste drukte op de weg is voorbij, maar er staat bij elkaar toch nog wel 70 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwegein een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ruim een half uur vertraging door grenscontrole.

0: De Venga Boys uit de jaren 90. En het komt uit Nederland. En de man achter de Venga Boys was Wessel van Diep. En nu, nieuwe muziek straks. Conan Gray, Duran Duran en nu Sam Veld.
1: Je radio smeekt om hits. Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Het was de week van NL Alerts en duinenbranden. Defensie die blijft oefenen, zeggen ze. Ook al waren er deze week duinbranden. Ze gaan dan in het protocol aanpassen. Nou, eens zien dan geloven, zeg ik altijd maar. En dan nu terug naar de nieuwe muziek. Straks Elske de Wal en zij zong tijdens Koningsdag. Toen de koning in Friesland was. En er is muziek van Yves Laurent. En nu Foo Fighters.
1: Ik dendert uit je speakers.

0: Uur 1 zit er alweer op zometeen. Uur 2, maar eerst nog muziek van Fresh. En uit Frankrijk, Jeans. Voorheen, Metre Jeans.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust 2 vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De 2 overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.

0: Miles Smith, welkom in de twee. Straks muziek van de man die een biertje naar zijn toe gegooid kreeg. En de man die dat deed, kreeg ook een biertje van hem terug. Daarna gingen ze op de vuist. Gerard Joling dus. Maar dat is ook muziek van Alex Warren. En nu ADF.
1: Dendert uit je speakers.

0: bier kreeg en bier teruggooide. Gerard Joling. En in Gorkum gingen ze deze keer voor de tweede keer stemmen. Nou, dat is een unicum trouwens in Nederland. Maar het is gebeurd en er is een klein verschil. Het CDA kreeg één zetel meer en D66 kreeg één zetel minder. Maar de rest bleef allemaal hetzelfde. Het komt omdat heel veel mensen niet kwamen opdagen omdat ze vakantie hadden. Dus de opkomst was ook lager dan de vorige keer. Dan is er nieuwe muziek. Straks muziek van Kevin. Maar ook muziek van Marshmallow. En nu Paspa, single nummer 1.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: hart of vanaf de start.
1: Dat was Kevin en er is nog muziek van Kahani en Kim Petras.
2: Radio smeekt om hits.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
2: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten oponthoud tussen Culemborg en Everdingen. Op de A4 is een ongeluk gebeurd in Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoflied. Er staat nu 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging door grenscontrole. De andere kant op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een half uur.

0: tegenwoordig. En zometeen muziek van Giorgino, Kahani en nieuw Sienna Spyro.
1: Hitler 2.0.

0: En zometeen muziek van Maxime. Maar er is een nieuwe single van Madonna. En deze keer samen met Sabrina Carpenter. En de Arabische Emiraten is uit de OPEC gestapt. Kijken of ze het zelfstandig kunnen. Ik ben benieuwd. En er is muziek van La Fuente.
1: Dendert uit je speakers.

0: schat.
1: En de Formule 1 gaat op 3 mei, zondagavond om 8 uur van start. In Amerika is dat. En de Formule 1 is er terug van weg geweest. En het is 4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsdag. Er is nog muziek van Murda, Rehab en Meghan Trainor.
2: Dit is Hitland 2.0.

0: Meghan Trainor, aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Veel plezier en tot dan.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go.
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Pastor Koets. De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaar staat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
4: Hallo.

0: Joan Jett and the Blackhearts 1988. Het was de laatste top 40 notering. De allereerste was trouwens I Love Rock and Roll. En dat was de nummer 1 in 1982. Joan Jett heet eigenlijk Joan Larkin. Ze komt uit Amerika. Ze treedt nog steeds op met haar band The Blackhearts. Niet helemaal meer, maar het zijn gelegenheidsmuzikanten waarmee ze optreedt in Amerika. Ze komt helemaal niet meer naar Europa. Dat vind ik wel jammer, want ik wil er best nog wel eens een keertje zien. Lijkt me wel leuk om weer eens te horen. Hey, dit is De Leeuw. Het programma heet Hey De Leeuw. Een uur lang hier bij Radio Amerika. Wie? Radio Amerika.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
1: Hier is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.
0: We gaan terug naar 1970. The Beach Boys.

Robbie Williams uit 2003, Something Beautiful. Dit was trouwens de albumversion, oftewel die van de cd. Dit was niet het singeltje. Nee, de leeuw kijkt wel uit, zeg. Het moet wel iets heel speciaals zijn om uit te zenden in dit programma. Hey, trouwens, jullie hebben toch ook genoten van de Olympische Spelen? Ja, Jutta Leerdam, ongelooflijk. Ik moet eerlijk zijn, ik ben helemaal niet zo'n fan van Jutta. Maar wat ze daar heeft laten zien, jongens, dat was zo grandioos. Echt een super wereldrecord schaatsen. En ook de andere Nederlanders, hè. Zeker weten. Hey,

0: Vrouw Konijn. Die heeft ook zilver gewonnen.
1: Ja, ik was echt...
0: Ik heb wel genoten. Dit mag toch wel een paar keer zo voorbij komen. Alweer een CD-track. I Feel Love uit 1995. Donna Summer.

De Engelse ska-band Bad Manners, opgericht in 1976. En in 1981 scoorden ze in Nederland deze hit met Can Can. Het is wel een beetje waar wat luchtjes aan zitten. Onder andere de zanger van deze groep heeft het ooit gepresteerd om 28 hamburgers te eten. Tijdens een concert heeft hij het publiek ondergekotst. En tijdens een liefdadigheidsfeest ergens in Engeland hadden ze geld ingezameld voor invalide kinderen. En toen gingen ze er met een hele opbrengst vandoor. Ze deden een beetje in de concurrentie mee met Madness. Alleen, ja, Madness was natuurlijk vele malen beter dan Bad Manners, laat ik eerlijk zijn. Radio Amerika, Rotterdam. Ja, het is triest als je eigenlijk zo als artiesten bekend moet worden met dit soort extravagante dingen.

0: En I.J.F. Jones. Hij heet eigenlijk niet zo, hè? Hij heeft namelijk een Nederlandse naam, maar het is een Amerikaans artiest. Danny Kleiman. Dat is gewoon Nederlands, toch? Ja, hij is ooit begonnen als liedjesschrijver voor Anesthesia en Biohazard. Op een gegeven moment heeft hij in 2001 zelf besloten om wat nummers uit te gaan brengen. En dat was via die LP in 2002 van Me, Myself and I. En dat nummer I Belong, wat je zojuist hoorde, dat was een hitje voor hem in de Lage Landen aan de zee. En toen ging er iets niet goed.
1: Hey, je ruikt hem al van mijlen ver.
0: Nou ja, liever niet trouwens.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: You know what I'm saying?
0: Nee. Exposure en Teddy Bear. Hey de Leeuw heet het programma. Een uur lang op zondagavond tussen 6 en 7.

0: is eigenlijk een Amerikaanse dance act, Inner City. Dus het is van Kevin Anderson, Sanderson, sorry, en Paris Gray. Hun eerste hit was Big Fun in 1988. Daarna kwam Good Life. En dit is uit 1990. Het nummer What You Gonna Do With My Loving. Ja, en daar hadden ze een heel bescheiden hitje mee. We draaien ze gewoon allemaal lekker door elkaar heen. De hitparade muziek uit de top 40 tussen 1970 en 2010. We hebben ze allemaal. Maar wat je weinig hoort zal waarschijnlijk wel op sterren.nl bij Jan Zwart te horen zijn. Ik denk dat Jan ook wel eens een keer naar dit programma luistert hoor. Hey Jan, hoe is het er nou mee jongen? Heb je het naar je zin bij sterren.nl?
1: Eigenlijk is die heel muzikaal. Kaal. En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill uit zijn bol.
0: Jazeker, dan ga ik echt uit mijn bol. Zeker uit dit soort muziek. Ergens midden jaren 70. McGinnis Flint heette de band.

0: was de voorloper van Relax Take It Easy van Mika. Mika heet trouwens helemaal niet zo. Hij heet heel anders. Net zoals De Leeuw, want die heet namelijk ook anders dan Peter De Leeuw. Ja, nou ja, goed, laten we het niet. Laten we het dan maar niet over hebben. Zondagavond bij Radio Amerika, De Leeuw op de radio. Een uur lang gewoon gezellige, lekkere plaat om naar te luisteren. Ah, wat ben ik blij. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Heydeleeuw@gmail.com. En hey is met H-E-Y. Heydeleeuw@gmail.com. Alle mails die ik binnenkrijg worden allemaal beantwoord. Dus ja, als je niks hoort, nou, dat kan bijna niet.
1: Weet je wat ik wil? Ik wil een echte leeuw. Peter de Leeuw.
0: Bruce Springsteen op de radio. Ik zag hem trouwens laatst in een reclame.

0: verhaal gaat dat ooit Angela Groothuizen in eerste instantie gevraagd was voor de Dolly Dots, maar dat ze niet wilde. Maar ze had een andere zangeres, die heette Ria Briefies. En die wilde ze voorstellen aan de producers. Nou, de meiden kwamen allemaal bij elkaar. Met z'n zessen toen dat tijd. En uiteindelijk hebben alle meiden besloten, nee, we gaan geen meidenband vormen met z'n vijven, maar met z'n zessen, met Angela Groothuizen erbij. Ria Briefies is degene die uiteindelijk overleden is. Wanneer was dat? 2009. Ja, heel triest. Ik ben ooit nog eens naar een concert voor hun geweest. Ergens midden jaren 80 samen met Cas van Iersel. In het nieuwe De La Marta Theater in Amsterdam. Dus, de tune klinkt alweer. Het einde van dit programma. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. De laatste is van Bots.
1: Hey, de leeuw. Hij brult van muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de 5 landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Exotic Energy. Jimmy Varma neemt je mee naar een exotisch paradijs.

zomergevoel met Latin Radio Exotic Energy. Fijn dat je de radio weer aan hebt. De trots van Latijns-Amerika. Hij is DJ en producer en zijn naam is Eric Sensation. In het verleden heeft hij met bekende artiesten gewerkt, zoals Luis Fonsi, Anita en Gran Combo en Grupo Nietzsche. Nu bij Exotic Energy.

0: Brazil?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: We blijven dit jaar bij de PC.
1: Met Exotic Energy.
0: Op het internet beleef je deze zomer dubbel pret. Een tropische verrassing op het World Wide Web. Dit is Exotic Energy. De online tropische verrassing.

5 en zaterdag 6 juli. Mama Afrika, het grootste afrofeest van de zomer. Een dag vol Afrikaanse muziek en cultuur. Locatie: Zuiderpark Theater in Den Haag.

0: feeling hot, hot, hot. Errol van een tijd geleden. Ik heb een leuke uitgangstip voor je. Pak je agenda en noteer hem alvast. Op zaterdag 4 juli verandert het Zuiderpark in Den Haag in een Latijns feestparadijs. Na de legendarische editie in Amsterdam en Rotterdam keert het Reggaeton Latin Festival terug met de lekkerste reggaeton, salsa en bachata. De line-up ziet er als volgt uit. Alhoewel Elvis Crespo, Capo en nog meer highlights. 4 juli in het Zuiderpark in Den Haag.
1: Hi, ik ben Ros van Ros en Iba. En dit is de nieuwe promoschijf bij Exotic Energy.
2: Exotic Energy. Promoschijf.

0: Over de 4 weken hoor je deze lekkere track van Cheyenne Pantero en het andere deel van Iba. Ross Story, ken je hem nog? Van de hit Wassenaar.
1: Schutje tingeling, ai, dit zijn Ross en Iba voor Exotic

0: Energy Uitgaansagenda. Exotic Energy neemt je mee naar alle zonnige uithoeken van de wereld.
1: The Sound of Brazil, hier bij Exotic Energy. Je hebt nog een uur de tijd om dat laatste optreden van de energieke Cassie Mix Houseband te gaan. Op een steenworp van het strand van Scheveningen is er een groot muzikaal feest aan de gang in het Holland Casino. Het duurt tot 7 uur vanavond. Voor de laatste keer dansen met de Cassie Mix Houseband uit Suriname. Ik spreek je volgende week. Sosso Lobby, groetjes.
2: Yo, this is John Clay from Cassie Mix Houseband. Check out DJ Jimmy Pharma, Exotic Energy Radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk...

Klinkende Klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: Toon Jacobs.
1: Dit zijn de hits van toen en nu.
2: Oh yeah.
1: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
2: Dit is de Lunch Break Top 3. Maak er tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
1: Rotterdam, de muziek van de stad.
2: Toon's Lunch Break.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden